Ljubljana, mensen om me praat. Derpe voeben met bez om me zo. Kapoera mensen boef, kapoera mensen. Dan denk ik me zie en hij hoeft een neem bij me, jij.